0: sterft de moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Okay.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door 10 trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kesten.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
10: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Romeinen 8, vers 31b. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hou dat vast vandaag en elke nieuwe dag. Wat er ook gebeurt in je leven, God wil er voor je zijn.

De Heer is je wachter. De Heer de schaduw aan je rechterzij. Psalm 121, vers 5. Wel eens geprobeerd je schaduw te ontlopen. Dat zal niet lukken. Evenmin zal God ooit van je weggaan.

Jezus antwoordde, ik ben het brood om van te leven. Wie naar mij toekomt, krijgt geen honger meer. En wie in mij gelooft, krijgt nooit meer dorst. Johannes 6, vers 35. Het zal je maar aangeboden worden. En er is al voor je betaald.

In vrede ga ik liggen en in slaap terstond. U alleen, Heer, laat mij leven, ongestoord, vol vertrouwen. Psalm 4, vers 9. In dat vertrouwen slaap je zelfs rustig in tijden van angst en onrust.

Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want u bent bij mij. Psalm 23, vers 4a. Zonder de laatste vijf woorden zou het grootspraak zijn. En met die vijf woorden een grote troost.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 35a. In de Bijbel wordt een heleboel opgenoemd. En niets van dat alles zal ons kunnen losmaken van zijn liefde. Knoop dat vandaag in je oren. Niets kan ons van zijn liefde scheiden.

Omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8, vers 9b. Dat moet je gewoon 2 keer lezen, hè? Eigenlijk gewoon te gek voor woorden.

Geen woord komt over mijn tong, of u kent het, Heer. U kent het volkomen. Psalm 139, vers 4. Realiseer je je dat wel eens? God kent onze gedachten al voor we ze hardop uitspreken. Maar wij zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen.

Wij hebben lief omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4, vers 19. Zelfs ons houden van is een gevolg van Gods liefde voor ons. Hij is altijd de eerste.

Wees niet bang, want ik ben bij u. Jesaja 43, vers 5a. Oude woorden die de Heer eens sprak tegen Israël en nu nog steeds tegen u en mij. Draag die woorden vandaag in je hart met je mee. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods liefde, nabijheid, rijke zegen en vrede in uw hart toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, het is zondag 16 augustus 2026. Welkom bij Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma op BR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Reewijk en wijde omgeving. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt.

Vanmorgen starten we met Psalm 40. Door gezongen, een samenzang, gezongen vanuit... Excuses. We gaan luisteren naar Psalm 40.

Met Psalm 40 zijn we begonnen met een nieuwe uitzending van Kerkplein 15. We zijn er nog tot 12 uur. Straks om 9:30 zenden we de kerkdienst uit vanuit de Dorpskerk te Reeuwijkdorp. Dominee Goedhart zal de dienst leiden. En u heeft nog informatie van mij te goed over het lied wat we net hoorden. Dat was een samenzang vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Net was ik mijn tekst kwijt, maar van de Grote Kerk in Den Haag dus en op het orgel Mark Brandwijk. We gaan verder met het volgende lied, Open je hart, gezongen door Meisjeskoor Shalom.

U luisterde naar Waarheen zal ik mij wenden van mannenensemble Espressione. En daarvoor hoorde u een samenzang Lichtstad met uw paarle poorten. Straks om 9:30 krijgt u de kerkdienst vanuit Rijbeekdorp. We gaan nu luisteren naar Christiaan Verwoerd, Overwinningsgrond.

We gaan zo overschakelen naar de Dorpskerk in Reewijkbrug. En de voorganger daar straks is dominee Goedhart. En na de kerkdienst zijn we weer bij u terug.

condoleren op donderdag van 7 uur 's avonds tot 19:30 in de Pauluskerk in Gouda. De dienst van woord en gebed om te danken voor het leven van Ria is vrijdag om 11 uur 's ochtends ook in de Pauluskerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Laten we een moment stil zijn.

In de vakantieperiode zijn er gezamenlijke diensten. Vanavond vindt deze om 6:30 plaats in de Ichterskerk. Er zijn 3 collecten. De eerste 2 worden gehouden onder voorspel van de Slopzalm. De derde via de collectebussen bij de uitgang. U kunt ook op digitale wijze bijdragen aan de collectedoelen. De eerste is bestemd voor het werk van de diaconie. Tweede voor eredienst en pastoraat. En derde voor de onderhoud van de gebouwen. Dan vraag ik u om te zingen op Psalm 143, vers 8. En wensen we elkaar een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor wij nu zingen uit Psalm 105, het vijfde vers, een aanvangstekst, eveneens uit Psalm 105, namelijk dit woord: Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Laten we zingen.

We verootmoedigen ons voor de geboden van de Heere God. En de Heer Jezus heeft die geboden ook samengevat. We zingen daarna ook van die geboden, namelijk Psalm 19, vers 5. In veel oude kerken dan hangen de 10 geboden uitgeschreven aan de wand. En dat is uitgeschreven op 2 tafels, noemen we dat. En meestal is het zo dat dan de eerste 4 op de eerste tafel staan. En dat is dan dus tot en met het gebod van de rustdag. En dat dan de geboden 5 tot en met 10, dus de resterende 6, op de tweede tafel staan. Wanneer u echter in de synagoge komt, dan zult u zien dat daar het altijd 5 om 5 is. En dat betekent dus dat het 5e gebod bij de eerste tafel hoort. En dat houdt weer in, want die eerste tafel gaat over de verhouding en de oproep tot de rechte verhouding tot de Heere God. De tweede tot de naaste. Maar dat betekent dus dat het 5e gebod bij de eerste tafel hoort. En dat is het gebod met de belofte, namelijk om vader en moeder te eren. En dat is daarom zo belangrijk, omdat namelijk de roeping en ook de opdracht eigenlijk van de ouders is. Wij lezen dat gebod altijd als een opdracht aan kinderen, maar het is vooral ook een opdracht aan de ouders om als het ware de Heere God aan hun kinderen bekend te maken. En daarom is er grond voor het kind om die ouders ook te eren. Dus dat is dan wel even van groot belang. En daarom, om dat even heel duidelijk te maken, zal ik de samenvatting van de Heere Jezus er als het ware omheen lezen. Dat merkt u dan vanzelf. En daarna zingen we de aangegeven psalm 19, vers 5. De Heer Jezus begint namelijk al dus: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het 3e en 4e geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het tweede, hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Laten we bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heren, we willen u prijzen, maar in de eerste plaats willen we u danken. Dat u die gelegenheid biedt om uw heilig aangezicht te zoeken. Want wie zijn wij dat we dat zomaar zouden kunnen doen? Daarom, heren, bidden wij u of u zelf met uw heilige geest tot ons wilt komen, opdat wij uw aangezicht ook kunnen zoeken nadat gij het wil. Wil zelf onze harten zo wenden naar u toe. Wil zelf als het ware tot ons spreken door de woorden van uw schrift. De woorden die getuigen van uw heilige liefde. En het recht dat gij wilt geven. Heren, we bidden u, wil gij ons dan ook aanzien in genade. Want u kent ons dieper dan dat wij onszelf kennen. En u weet wie wij zijn, onze tekorten, tegenover u in de eerste plaats, maar ook tegenover elkaar. En daarom bidden we u, heren, zend uw geest naar de mate dat we het ook dragen kunnen en schenk zo uw genade, uw vergeving die we nodig hebben, omdat juist in de omgang met u en in de omgang met elkaar zoveel, misschien wel alles, ons bij de handen is afgebroken. Wil gij tot ons komen door die Heilige Geest en doe dan de woorden ook voor ons opstaan en tot ons spreken. Wil ons zo sterken en bemoedigen. Heren, we vragen u dat met als enige pleitgrond de verzoening door het kruis van uw Zoon, onze Heere, onze Redder, Jezus Christus. Dat is onze enige pleitgrond, heren, en het is u bekend.

een kindermoment. Ik zie een paar kinderen zitten. Het lijkt volgens mij uit één familie als ik het wel heb. Maar dat vermoed ik, dat weet ik niet zeker. Want ik ben hier... Oh, daar zijn er nog een paar. Ik ben hier volkomen onbekend. Maar ik ben ook een onbekende voor u. Dus laat ik een paar dingetjes zeggen, niet te veel. Ik ben emeritus predikant. En mijn vrouw en ik wonen sinds maart vorig jaar in Apeldoorn. En we hebben familie in Den Haag, daar zijn we nu. En in die zin kon ik dus gemakkelijk deze kant opkomen. En de laatste standplaats was Baren, de Calvijnkerk. En nou is er blijkbaar over de hele wereld, daar zit nog iemand, maar één Calvijnkerk, behalve blijkbaar in Canada. In ieder geval in Europa is er geen Calvijnkerk, behalve dan die buitengewone, of noem je dat, hervormde wijkgemeente van bijzondere aard, zo heet dat daar. Nu, daar heb ik toen afscheid genomen en toen zijn we dus in Apeldoorn terechtgekomen. Daarvoor hebben we ook vele jaren, bijna 17 jaar haast, in Geldermalsen gewerkt als predikant en mijn vrouw dan binnen het onderwijs. En daar was altijd de Open Monumentendag. U zult dat hier misschien ook wel hebben. En dat probeerden wij altijd een beetje aardig te maken. Hè. Dus de ene keer mochten alle gemeenteleden doopjurken ophangen en dat soort dingen. Dus dan zag het er een beetje wat feestelijker uit. En zo kwam ik er ook op een gegeven moment te zitten met mijn cello. Nou klinkt dat mooier dan dat de werkelijkheid is. Het is maar heel bescheiden wat ik daarin te berde breng. En elke millimeter is een valse noot, zeg ik altijd maar. Dus ik ben daar niet zo heel bedreven in. Maar ik doe het wel met enthousiasme. En toen was daar een meisje. En die vroeg ik op een gegeven moment van... Ja, wat wil je dat ik voor jou zal spelen? En toen zei ze... die kwam uit de gereformeerde gemeente, dat meisje. Die zei, opent uw mond. Dus toen zei ik, nou oké, dan gaan we Psalm 81 zingen. Dus dat gaan wij nu dus ook zingen bij het kindermoment. Ik weet niet of kinderen nog naar een soort nevendienst gaan, ja dan nee. Of dat ze gewoon in de kerk blijven. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, we zingen dus die psalm. Want daar heb ik dus met name die kinderherinnering aan van dat meisje die daarom vroeg. Dus laten we dat nu zingen.

Onze schriftlezing is uit 1 Koningen 21. En dat is misschien een wat lange lezing, maar het is verhalende tekst. Dus in die zin is het, denk ik, gemakkelijk voor u te volgen. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een van de belangrijkste momenten toch wel ook in het leven van de profeet Elia. En u weet waarschijnlijk wel dat Elia binnen de Joodse traditie altijd de gestalte heeft van de aankondiger van de Messias. Hè. Dus in een synagoge ziet u ook altijd een zeer grote stoel waar over het algemeen alleen maar grootvaders gaan zitten met hun kleinzoontjes die dan besneden worden. Maar verder zit daar nooit iemand. En die stoel staat dus als het ware altijd klaar voor Elia. Als een soort symbool van de aankondiging van de Messias. Nou, goed, wat daarvan zij. Maar in ieder geval, Elia is dus een belangrijke figuur in die hele setting. Hij is tegelijkertijd de vertegenwoordiger van Gods woord en daarmee dus ook een tegenover. In de eerste plaats een tegenover de koning Achab. U weet, Israël was toen in twee rijken uiteengevallen. In het Noorderrijk, Israël genoemd. Dat geeft nog wel eens wat verwarring uiteraard. Dat hetzelfde woord is als wat wij voor Israël als geheel zien. En voor Juda, het Zuidrijk. En het Noordrijk is uiteindelijk in de verstrooiing geraakt en daarvan komen nu, zegt men, sommige stammen weer terug. Nou, maar in ieder geval, dit speelt dus nog in de tijd dat Noorderstammenrijk, dat Israël er nog wel was. En dat had ook een koning. En die koningen deden het maatschappelijk zeer goed. Maar in de ogen van de Heere deden ze het juist helemaal niet goed. Je zou kunnen zeggen, stond dat zelfs haaks op wat de Heere wilde. En zo is Achab daarin dus de grote vertegenwoordiger. Hij staat dus echt tegenover, zou je kunnen zeggen, Elia. Of beter gezegd, Elia stond tegenover hem. En Achab was getrouwd met een vrouw die stamde uit het rijk van Tyrus en Sidon. En dat is aan de noordkant. Dat zijn Feniciërs, dat is een handelsvolk. En dat waren vooral Baal-dienaars. Dus u voelt het al, dat de spanning zat hem dus juist ten opzichte ook van die vrouw. En dat dus Elia daar dus tegenover de Heere God en de liefde voor God probeerde centraal te stellen. Nou, daar is deze tekst eigenlijk een gedeelte uit. Vandaar dus deze wat lange inleiding. We openen de schrift 1 Koningen 21, vers 1 tot en met vers 20. Hierna gebeurde het volgende. Nabot uit Jisrael had een wijngaard die in Jisrael lag naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Nabot: geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Nabot zei tegen Achab: laat de Heere daarvan bij mij geen sprake doen zijn. Dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven.
Toen kwam Agab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jezreel tot hem had gesproken, dat deze had gezegd: ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Izebel, zijn vrouw, bij hem. Zij sprak tot hem: wat is er dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar: omdat ik tot Naboth uit Jezreel heb gesproken en tegen hem heb gezegd: geef mij uw wijngaard voor geld, of als u dat liever hebt, zal ik er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd: ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem: moet u nou koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ik u de wijngaard van Naboth uit Jezreel geven. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel. En zij stuurde de brieven naar de oudste en naar de edelen die bij Naboth in die stad woonden. En in die brieven schreef ze: roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: u hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, de oudste en edele die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun had opgedragen, zoals geschreven was in de brieven die zij gestuurd had. Zij riepen een vaste uit en zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde zij Izebel een bode om te zeggen: Naboth is gestenigd en hij is dood. Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Agab zei: sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jezreel in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood. En het gebeurde, toen Agab hoorde dat Naboth dood was, dat Agab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jezreel af te dalen, om die in bezit te nemen. Maar het woord van de Heere kwam tot Elia, de Tisbiet: sta op, daal af, Agab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij is afgedaald om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen: zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken: zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen de honden uw bloed oplikken. Ja, het uwe. En Agab zei tegen Elia: hebt u mij gevonden, mijn vijand? Hij zei: ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Wij zingen van Psalm 5, de verzen 5, 6 en 7. Psalm 5, de verzen 5, 6 en 7.

0: na de verkondiging, in antwoord op de verkondiging, zingen we Psalm 16, de versen 3 en 6. Psalm 16, versen 3 en 6. De tekst voor vanmorgen is vers 18. Het woord dat de Heere spreekt tot zijn dienstknecht, tot Elia. Sta op, daal af, Achab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij is afgedaald om die in bezit te nemen. En ik heb erboven geschreven het toevertrouwde erfdeel. De apostel Paulus roept, gemeente, op om niet te wreken. Laat plaats voor de toren van God. En we hebben het zojuist ook gezongen, hè? De God als wreker. Dat is natuurlijk een woord waar wij, ja, hoe zal ik het zeggen, niet gemakkelijk over spreken. En toch, als u de psalmen leest, en ik hoop dat u dat regelmatig ook leest, liefst hardop, met elkaar, nog beter. En dan bedoel ik nu niet de berijming, maar de onberijmde. Daar verspreekt een enorm verlangen naar de Heere God dat hij recht zal doen. En ik weet niet hoe het u vergaat als u naar het nieuws kijkt. Dan wordt dat verlangen ook gewekt. Hè? Dus als je de Heere Jezus lief hebt en hebt leren kennen als jouw redder, dan ga je eigenlijk ook vanzelf om de redding in zijn naam, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die je kent, maar niet alleen voor de mensen die je kent, maar ook voor de wereld eigenlijk bidden. Dus dan bid je als het ware uit dat liedboek van de Messias, dat psalmboek, mee in dat verlangen dat God recht doet. En om recht te doen, daalt hier de profeet af, krijgt hij die opdracht om recht te doen. En daarbij gaat het dus
1: door, niet naar deel
0: van
1: Jeruzalem.
0: En dat is eigenlijk dus dat toevertrouwde erfdeel. En er is natuurlijk het geloof, hopelijk, in de mate dat u het ontvangen hebt, dat u is toevertrouwd. En dat u dat mag bewaren en dat u daaruit mag leven en dat u mag ontdekken dat de Heer Jezus uw redder ook mag zijn. En dat u dat voor het eerst of opnieuw hoort. En daarom zal het dus eerst gaan over het begeerde erfdeel. Daarbij staat dan Achab centraal met zijn hebzucht, want daar gaat het over. Vervolgens zal het gaan over het verloren erfdeel. Dat is bij Nabot aan de orde. En dan gaat het over zijn trouw. En tenslotte zal het gaan over het gerechtvaardigde erfdeel. En dan gaat het over Elia. En over het oordeel wat hij namens God moet uitspreken. Dus eerst iets even over dat begeerde erfdeel. We lezen dat Nabot een wijngaard had. Nou, bij wijngaard, ik kijk even naar de kinderen ook. Bij wijngaard, dan zou je eigenlijk meteen kunnen denken, oh, dat gaat dus ook over Israël. Want Israël wordt veelvuldig vergeleken in de Bijbel, en waarschijnlijk weten jullie dat, met een wijngaard. En wanneer de avondmaal wordt gevierd hier in de kerk, heb je het waarschijnlijk wel gezien, dan is daar ook wijn. Dus wijn en Israël, dat hoort heel nauw bij elkaar. Dus wanneer we hier lezen dat deze man, deze Nabot, misschien een beetje gekke naam, maar zijn naam betekent verhoogde. Daar komen we nog wel even op terug. Maar die heeft dus een wijngaard en dat ligt toevallig, nee, toeval bestaat niet, dat ligt naast het terrein van de koning. En dan komt de koning, komt naar hem toe en die zegt, wil mij toch die wijngaard geven. Hè? Buurmans erf maar één keer te koop, niet? Dus ik wil dat nu eigenlijk wel hebben. Kom mij goed uit. En dan kan ik het wat vergroten. Dat willen wereldbeheersers nu eenmaal. Hè? Dat hebben ze in de geschiedenis altijd al bewezen. En dat bewijzen ze vandaag nog steeds. Hè? Die willen hun gebied, hun terrein, hun mogelijkheden vergroten. En dan staat er, heel letterlijk, staat er, geef mij uw wijngaard, dan kan mij die tot moestuin dienen. Gaan er dan al belletjes bij u rinkelen? Dat hoop ik dan, hè? Want ik zei net al, die wijngaard doet je hopelijk denken aan Israël. En hoe kan je dan daar een moestuin van willen maken? Dat woord moestuin komen we niet veel tegen in de Bijbel. Wel in Deuteronomium 11, waar staat dat het volk van God gebracht wordt in een land dat anders is dan Egypte. En Egypte wordt dan vergeleken met een moestuin. Waar je dus met je gietertje overheen moest lopen, terwijl in Israël is men afhankelijk van de regen. En niet van het water van onderaf, maar van het water van bovenaf. Dus wanneer dus die koning daar een moestuin van wil maken, dan wil hij dus ten diepste eigenlijk van Israël, de wijngaard, wil die een moestuin maken, wil die Egypte maken. Dus hij wil daar een soort paradijs van maken. Hè? Want Egypte wordt ook wel eens vergeleken met een soort paradijs. En daarvan had de Heere God nu juist gezegd, op die weg zal je nooit meer teruggaan. En wanneer je de Heere Jezus hebt leren kennen als redder, dan waarschuwt ook de Hebreeënbrief dat je niet weer teruggaat en weer terugvalt op dwaalwegen. Doe dat vooral niet. Dus je wordt niet teruggestuurd, om het maar zo te zeggen, naar de moestuin van Egypte. En vandaar ook dat dus Naboth weigert. Want die beroept zich daarbij op Numeri en op Leviticus, namelijk dat het zijn erfdeel is. En zijn erfdeel, dat is een heel belangrijk punt, hè? U kent waarschijnlijk allemaal wel Psalm 16, we gaan het ook straks zingen. De melodie is niet zo bekend, maar het is toch even goed om dat te zingen samen. Want ja, hoe zit dat nou met uw leven? Is daar iets aan te verbeteren? U hoeft geen vingers op te steken hoor, want ik gok dat dat wel zo is. Bij mij in ieder geval. Ik ga ook niet vertellen wat er dan allemaal verbeterd kan worden. En dan bedoel ik nu niet de bekering. Hè? Ik bedoel nu eens gewoon echt je feitelijke, praktische leven. Wat kan daar beter aan? Ik denk nog best wel veel. Dat ook al ben je een bekeerd mens, wil het niet zeggen dat de praktijk van het dagelijks leven, dat dat altijd even goed gaat, of wel? He, dus daar valt nog wel wat af te dingen. En wat gebeurt hier dan bij die koning? Die zegt van, ik zal jou een wijngaard geven die beter is. Beter. Genesis 1. Een paradijs dus. Een betere wijngaard. Misschien wel met minder stenen. Misschien wel beter gelegen ten opzichte van de zon. Dat staat er allemaal niet bij, maar dat bedenk ik dan maar zo even. En hij wil er eventueel ook geld voor geven. Dat is mooi. Dan kun je je toekomst weer opbouwen. En dan heb je geld, heb je mogelijkheden. Maar in Psalm 16 gaat het eigenlijk over dezelfde kwestie waar Naboth het over heeft. Namelijk dat het erfdeel is wat God jou heeft gegeven. Dus jouw leven ontdek je dat daar kan misschien wel wat aan verbeterd worden. Maar het is wel het door God aan jou gegeven leven. Jouw leven. En omdat God daarvan de gever is, de schepper is, daarom is het kostbaar. Daarom, zo zegt Psalm 16, David, valt het mij in lieflijke dreven. Daarom is het belangrijk. Dus er is misschien wel iets beters bedenkbaar. De Heer Jezus zegt ook, je kunt geen L aan je lengte toevoegen. Zou je misschien wel willen, maar dat gaat niet. Maar dit is wat God jou gegeven heeft. En daarin is het kostbaar. En naarmate je dichter bij de Here komt, zul je steeds meer ontdekken dat dat gegeven leven, ook aan jou gegeven leven, wat misschien in de ogen van vele anderen niet zo kostbaar is, dat het kostbaar is omdat God het zelf aan jou gegeven heeft. U kunt hier hele discussies over abortus en euthanasie zo invoegen. Het leven als een geschonken leven. En Agab begrijpt dat gek genoeg wel. Hij is er niet mee eens, maar hij begrijpt het wel. Dus hij komt dan thuis en ziet het dus ook met dat Nabot een beroep heeft gedaan op, op dat het een erfdeel is van de vaderen, dus door de Heere God gegeven, dat dat dus voor hem een no-go is, dat hij dus niet verder kan gaan. En dan gaat hij op zijn bed liggen. Ja, ik denk dat je het maar even heel erg uw fantasie moet laten werken, hè? Die boze koning, hè, dat was hij al eerder. Hij is dus gauw boos, hè? Want daarvoor lazen we ook al dat hij slap was geweest en dat de Heere God daar een streng oordeel over spreekt. En dan komt hij ook somber en woedend komt hij thuis. En dat doet hij dus nu ook weer. En dan gaat hij op zijn bed liggen en dan wil hij niet eten en dan wil hij niet praten. Kent u zulke mensen die dat wel eens doen? Het is een van de zwaarste strafmiddelen die een kind in zijn opvoeding kan krijgen. Hè? Als een van de ouders zwijgt en boos is. Of als er geen gesprek is, als er problemen zijn binnen de relatie. Omdat er één somber of woedend is. En er wordt niet gesproken. Dus er gaat een geweldige dreiging vanuit. Hè? En je hebt een mooie stilte. Het stil gebed onderaan de kansel, het stil gebed in de gemeente, stil gebed in de natuur misschien, of misschien zomaar de stilte, een vogel die dat benadrukt. Maar je hebt ook die dreigende stilte, en dat is hier. En zo ligt hij dan te mokken als een klein kind. Ik wilde die wijngaard, ik wilde daar een moestuin van maken. Onvolwassen reactie, zeker. En vol van de begeerte. En dat was de laatste van de 10 geboden, weet u nog? En eigenlijk alle geboden zou je kunnen terugbrengen tot dat laatste gebod. Want was de eerste zonde niet ook gegrond juist in de begeerte om door die boom kennis te krijgen van goed en kwaad. Dus begeerte is niet zomaar even iets verlangen, maar nee, dat wat jij hebt, dat wil ik hebben. En dat gaat dus ook altijd naar de dood. Dat horen we hier in de tekst natuurlijk ook. En dat gaat dus dan over dat, voor je gevoel, over iets kleins. Over wat hij niet heeft. En wat doet hij dan? Dan stopt hij eigenlijk met koning zijn. Is hij gewoon een klein, mokkig, eigenzinnig, vervelend kind. Maar hij stopt dus ook met zijn roeping om het landsbelang te dienen. Dat doet hij dus niet. Volstrekt niet. Tegelijkertijd, met dat hij daar zo ligt te mokken. Ja, als iemand zo stil zit, dan ga je toch op een gegeven moment naar hem toe. Zeg, wat is er aan de hand? Toch? En dat doet zijn vrouw dus ook. Had hij misschien toch wel geweten, hè? dat hij dat opriep. Dus misschien dat hij toch die Izebel in die zin een beetje wakker maakt. En zij, voor degene die van Shakespeare houden, zij lijkt een beetje op Lady Macbeth, die haar man uiteindelijk ook aanzet tot moord. En dus Shakespeare heeft zeker in de Bijbel gelezen en deze vrouw daar geportretteerd in zijn toneelkarakter in het toneelstuk van Macbeth. Waar dus inderdaad zij haar man aanstuurt om die ander te doden. Maar goed, in zijn zwijgen zit dus een hele stiekeme, dreigende boodschap. En eerlijk gezegd, als wij moderne mensen zijn en we beginnen dit te lezen, stel u hebt buren die kennen de Bijbel niet en u zou dit voorleggen, dan zeggen ze, ja, maar waar gaat dat toch over? Als hij daar goed geld voor geeft en als hij die waarde teruggeeft en een betere wijngaard notabene wil geven, ja, waarom zou je het niet doen? He, dus de maatschappij denkt niet zo als wat de Bijbel hier bij ons opwekt. En die hebben vaak ook geen enkel begrip voor uw geloofstrouw. Terwijl het zo'n mooi weer is, ga jij in de kerk zitten? Waarom doe je dat? Dus die hebben geen begrip daarvoor. Die kennen wel dat verlangen, wel dat begeren, net als Agab dat kent. En die hebben ook geen begrip voor al die miljoenen christenen die zich liever laten vernederen. Waarom zouden ze dat doen? Dus Naboth speelt dus, om het maar zo te zeggen, dat spelletje niet mee. En u misschien op uw werk en in de omgang met uw kennissen of misschien wel familieleden, speelt u dat spelletje ook niet mee. Want u bent christen. En u speelt misschien ook het spelletje van de Verenigde Naties niet mee. Nou, en dan komt Izebel en voor mijn part die buitenkerkelijke buren of wie het ook zijn. En misschien ben je het zelf ook. Die dan zegt, moet jij nou koning zijn? En doe je dat op die manier? Nou, ik zal het je leren. En dan doet ze dat. En dat doet ze op een gruwelijke wijze. Dan maakt ze een feestje en dat dorpsfeest of stadsfeest. En dan zit Naboth vooraan en dan komen er mensen en die zijn nergens geschikt voor, zo staat er letterlijk. En die moeten zeggen, hij heeft de koning en God gezegend. En gezegend is een rare uitdrukking waarmee bedoeld wordt dat hij niets met de Heere God en niets met de koning te maken wil hebben. En dan wordt hij gestenigd buiten de stad. Ja, Naboth, dan komen we aan het tweede gedeelte, namelijk over dat erfdeel wat verloren dreigt te gaan. Naboth had zich wel gehouden aan wat God had gezegd, hè? Hij had zich gehouden aan dat God hem dat had toevertrouwd. Wat gebeurt er als u uw geloof mag bewaren uw leven lang? Als u die strijd, zoals Paulus dat noemt, goed mag voeren. Als u staande mag blijven tegenover de machten van de boze. Als u die wapenrusting Gods, die u door Christus aangereikt krijgt, als u die mag aanhouden. Meestal zeggen mensen, ja, maar daar word je toch niet beter van? Nee, daar word je misschien niet beter van. En dan komt er een schijnproces. En dan horen we Naboth ook niet spreken. En daarin werpt hij als het ware toch een soort licht vooruit. Deze hele tekst trouwens. Op de Heer Jezus, tegen wie ook een schijnproces werd gehouden. En bij wie ook valse getuigen waren en hij niks terug zei. En daar zo'n geweldige verachting was, maar hij trouw bleef. Trouw waar niemand die trouw kon bewaren dan hij alleen. Dus het doek lijkt dan voor Naboth te vallen. Dus dat toevertrouwde erfdeel, wat is daar dan van over? Geen wonder dat er ook een prachtig lied is dat zingt: geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. Hoort u dat gebed in heel dit lijden van Naboth? En hoort u dat gebed uiteindelijk tot uw redding aan het kruis, wanneer de Heer Jezus bidt: vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen? Dus hoort u hoe hier trouw mag blijken tegen alles eigenlijk in, tegen de logica in. En het doek nogmaals lijkt te vallen voor Naboth. Het lijkt afgelopen te zijn. En zo gaat het toch? Je hoort toch vaak van mensen die wel trouw zijn gebleven aan hun geloof, maar die toch te gronde gaan. Dus wat heeft Naboth nu gewonnen? Hij heeft zijn leven verloren. Is dat evangelie? Ja, uiteindelijk wel. Want dan, en daarmee komen we eigenlijk aan het derde punt, namelijk die gerechtvaardiging van dat erfdeel. Want dan komt namelijk het woord van God. En dan wordt ook dat hele spel van Agab ontmaskerd tot moord. En u bent zelf op het ogenblik, begrijp ik, in rouw vanwege het overlijden van de vrouw van een van uw organisten. De eerste mens die stierf door broedermoord, weet u nog? En hier in de tekst horen we ook eigenlijk over een moord. Nou is die mevrouw hopelijk niet vermoord natuurlijk, maar daar gaan we niet van uit. Maar ze is nog wel verhoudingsgewijs vrij jong, hè, 69. Dus dat ervaren de familieleden misschien toch wel als was ze zomaar uit het leven weggeslagen. Dus elk sterven herinnert toch nog steeds, niet alleen aan de zonde, zeker, maar ook wel aan die eerste dood van Abel. Maar mag ook herinneren aan het sterven van Jezus. Aan het sterven van Jezus die voor u en voor mij gestorven is. Opdat wij door hem zouden leven. En hier, wanneer we in de tekst horen dat Naboth sterft, als gevolg van dat hele spel dat Agab en Izebel beide spelen. Hè, want Agab was thuisgekomen en dan zegt hij tegen zijn vrouw: ja, hij wilde mij het niet geven voor geld. En ook niet voor een betere wijngaard. Dat beroep op dat erfdeel, dat verzwijgt hij tegenover zijn vrouw. En zij, omdat ze uit Tyrus en Sidon komt, zij is een Baalist, dus zij is helemaal van hebben. En zoveel mogelijk willen hebben en de baas spelen. Dus hij geeft het haar als het ware aan. He, zoals ook de Heer Jezus werd uitgeleverd aan de Romeinen. En door Joden en niet-Joden werd vermoord. En daarmee dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, door de hele mensheid werd vermoord. Niet alleen de Joden en ook niet alleen de Romeinen, maar allen. En zozeer zelfs dat Revius zegt: ook ik. Dus, en dan komt Gods gerechtigheid. Want Agab loopt dan over die wijngaard. Hoe kan hij daar nou opeens lopen? Nou, dat heeft te maken met twee dingen. Nabot is veroordeeld. En met dat hij veroordeeld is, vervallen zijn goederen aan de staat, om het maar zo te zeggen. En dus is de koning bezitter geworden van die wijngaard, omdat dat het gevolg is van het strafproces, zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk een schijnproces is, oké. Maar in ieder geval daardoor heeft hij dus een recht om het in bezit te nemen. En hoe laat je blijken dat je het in bezit neemt? Door er overheen te lopen. Je loopt dan over je terrein. Dat is de Bijbelse manier van hoe het werkt. Dus denk ook aan, u zult uw voet op de vijand zetten. Of bijvoorbeeld aan de moederbelofte. Dit zal, de voet zal u de kop vermorzelen. En je ziet ook in Psalm 110 en vele andere psalmen, hoe dus die voet ergens op treedt en daarmee het overheerst. De Heer Jezus die loopt over het water. Hij is Heer ook over de machten van bijvoorbeeld de zee en de doodsmachten. Nu, dus daarom, Agab loopt over die wijngaard, maar dan staat er dat de Heere God stuurt zijn profeet naar de wijngaard van Nabot. Aha, dus Agab meent wel dat het nu de zijne is. Hij meent wel dat hij daar recht op heeft. Hij meent wel dat hij het zo heeft kunnen verwerven. Maar de profeet zegt, u hebt uzelf verkocht. U hebt uzelf verkocht. Dus hij zegt, dit is mijn moestuin. Ik maak hier Egypte van. Ik maak hier een paradijsje van. Maar Gods gerechtigheid gaat voort. En dan komen we aan een moeilijk punt, want ogenschijnlijk lijkt daar niks te zijn. Maar en Nabot is gestorven en wordt ook niet tot leven gewekt. Maar de Heer Jezus, toen hij stierf, werd hij tot leven gewekt. Opdat u en ik zullen weten dat ons erfdeel alleen in Jezus veilig is. In zijn kruisiging sterven onze zonden. En in zijn opstanding worden wij hopelijk gered. En zo mag er uiteindelijk dan inderdaad die gerechtigheid zijn. En dat is het u toevertrouwde, in geloof geschonken erfdeel. Dat u geloven mag dat niet de macht van de dood, dat niet de macht van de Satan, dat zelfs niet de macht van uw eigen hart, wat verstrikt is met zijn begeerte, het laatste woord heeft. Maar God alleen. Nogmaals, Paulus benadrukt, mij komt de wraak toe, zegt de Heer. Dus, en hij gaat daarin nog verder, dat hij tegen Titus ook zegt, en zo is er hoop van het eeuwig leven. Dat is niet hoop omdat u daar recht op hebt, zoals Agab meende recht te hebben op die wijngaard. Nee, dat is louter en alleen op grond van het sterven van de rechtvaardige die is opgewekt. Gods gerechtigheid die zo op een verborgen wijze ook bij u en bij mij door wil werken. En dus is het ook van groot belang om te letten, wie heeft er nou invloed op uw leven? Door wie laat u zich gezeggen? Door de Heere God? En hoe hij is? Of laat u zich gezeggen door wat u kunt verwerven en wat u meent te kunnen hebben? Dus hier gaat het helemaal over dat verschil tussen hebben en zijn. En daarom ook deze belofte, dan komen we aan het slot. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen hen na. Agab meende een wijngaard te veroveren. Maar de profeet weet, en wij weten, Het is de wijngaard van Naboth. Het is het erfdeel wat God hem had toebedeeld. En zo is het ook met uw leven. Zo zal het bewaard worden. Al is het door het vuur van het oordeel heen, schrijft de apostel. Het is omdat het door de Heere God aan u gegeven is. Als hij u het geloof geeft, als u hem vertrouwt in alles wat u doet en alles wat u zegt, dan mag je gered weten. Dan mag je geborgen weten in die gerechtigheid van God, die uiteindelijk ook heel deze aarde en de hemel zelfs zal vernieuwen tot zijn eer. En het geloof kijkt daar nu al naar uit en hoopt van harte daar deel van uit te mogen maken. Amen.

Laten we samen danken en voorbeden doen ook. Gezegend Heere, uw heilige naam. Wij danken u dat u trouw blijft tegenover onze trouw, ontrouw. Dat u geloof blijft schenken. Heere, wij bidden u. Wil ook geloof in onze harten voor het eerst of opnieuw wekken. Wil ons leiden, ook in het dagelijkse, in onze omgang met elkaar, dat ook daar iets van uw eer ter sprake mag komen. Misschien met woorden, misschien ook zonder woorden, maar gedragen door uw belofte. In Jezus Christus toevertrouwd. Heren, wij bidden u voor al die zusters en broeders wereldwijd die staande mogen blijven in geloof. Die in meerdere of mindere mate te maken hebben met vormen van verdrukking en nood. Schenk hen, hou vast in uw naam. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, alleen. En volharding. Heren, we willen u bidden voor uw volk. En we bidden u ook voor vrede over Jeruzalem, over Israël. Dat daar vrede mag komen vanuit Jeruzalem. Voor Joden en Arabieren gelijk. Wil gij uitkomst geven. Heren, we bidden u ook voor deze wereld waarin we leven. De verwarring en de dingen die gebeuren die zo volstrekt niet in de lijn van uw woord en van de schriften liggen. Ontferm u over ons en doe ons zo standvastig zijn. Heren, zo bidden we u ook voor onze eigen overheid en voor koning Willem-Alexander en zijn huis. En we vragen u om uw wijsheid, uw nabijheid. Wil ook zijn met uw kerk, ook hier in Nederland. Wil zijn met de gemeente hier ter plaatse. Wil haar vertroosten en wegen wijzen. Wil ook zijn in het bijzonder met degene die rouwen nu Ria Stam, geboren Blok, overleden is. Wil haar man Chris nabij zijn, zijn kinderen en kleinkinderen. En wij vragen u, Heere, geef zo uw houvast dat inderdaad de belofte verkondigd mag worden. Dat niet de macht van de dood, niet de macht van de sterkste, maar alleen de macht van het geloof en het woord van de gekruisigde en opgestaande Heere Jezus, het laatste en levendmakende woord zal blijken te zijn. Dat we daarop mogen blijvend vertrouwen, elke dag opnieuw. Geef hem dat, zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook ons. Wanneer we zo geconfronteerd worden met een overlijden. Heere, wil zijn in de gemeente met mensen die worstelen met onrecht, wat nu eenmaal gebeurt in deze wereld. Leer hen nieuwe wegen. Leer hen standvastigheid. Geef hen kracht. Wil hun wapenrusting als het ware toerusten en versterken. Wil zijn met de jongeren, de kinderen in het bijzonder, die zo weinig toekomstperspectief lijken te beleven in ons land. Wil nieuwe wegen wijzen. Wil gij het licht van uw liefde ook over hen doen opgaan. Wij danken u ook voor dingen, voor grotere en kleinere dingen. Zo danken u voor Marja Vermeulen, die binnenkort aan de revalidatie mag beginnen, aan een geslaagde knieoperatie. Wil ook haar nabij zijn en kracht geven. Heren, ga zo ook met ons wanneer wij van hier gaan en wil ons maken tot getuigen van uw liefde alleen. Dat bidden we u in afhankelijkheid, ziende op Jezus Christus alleen. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven. Dat is voor de eerste en de tweede rondgang. En de uitgang is een derde mogelijkheid. En wij zingen nu met elkaar Psalm 119, vers 45.

Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

U luisterde vanuit een kerkdienst vanuit de Dorpskerk te Reeuwijk, waar dominee Goedhart de dienst leidde. En daarnaast hoorde u het orgelspel van Gert van Hoef, Liebste Jezu, wir sind hier, van Johannes Sebastian Bach. U luistert nog steeds naar Kerkplein 15. We zijn er vandaag

12 uur. En straks om 11:45 krijgt u natuurlijk, zoals u gewend bent, de kerkelijke agenda. We gaan verder met het lied Jezus sprak hier op aard, samenzangkoor Nieverdal.

Niet het lied wat u gewend was of wat ik aangekondigd had. Maar ik had even een technische storing hier. Maar het was Vaste Rots van Mijn Behoud van christelijk koor Jigdal Jauw. En die past eigenlijk in het, onder het kopje Nieuwe Muziek. Want hij is nog maar recent uitgekomen, dit lied van dit koor. En dat is ook de opname vanuit de Grote Kerk van Dordrecht. We gaan nu wel naar het lied wat ik net gezegd had. Samen van koor Niverdal met Jezus sprak hier op aarde.

En dat waren de mannen van Soli Deo Gloria met Gelooft zij onze God. Van de mannen gaan we naar de vrouwen. Of van een opname van de Vrouwendag in Katwijk. En het lied is Op die dag.

Dat was Rots der Eeuwen van hervormd, gereformeerd, gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Straks om 11:30 krijgt u nog van ons een gedicht. We gaan eerst luisteren naar Albert Smelt met het lied De Heer heeft mij gezien en onverwacht.

Er is een land waar het altijd zomer is. Een land met altijd durend groen. Dit is het land waar het heerlijk toeven is, in het heerlijk zonnige seizoen. De bomen staan er altijd rijk in blad. En bloemen tonen vol hun pracht. Door middenin vindt men de gouden stad, zo mooi, door niemand ooit verwacht. De waterbronnen die er rijkelijk zijn, met water dat het groen bevloeit, maken het aanzicht tot een groot festijn. En zorgen dat het weelderig groeit. Dit droomland mogen wij eens binnengaan. Met ruimte en met heerlijkheid. Het wordt eens thuisland. Van een blij bestaan. Beloofd en door Gods hand bereid.

De kerkelijke agenda is maar heel bescheiden gevuld zo in vakantietijd. Nog een paar weken en dan zal het langzaam weer op gang komen. Maar toch is er wel wat te melden. Elke woensdag zijn er in Reewijk wel de zomerzangavonden. Komende woensdag 19 augustus is dat vanuit de hervormde kerk in Sluipwijk. En volgende week woensdag in de dorpskerk in Reewijk. Het begint in de avond om 7 uur. Komende woensdag dus in Sluipwijk. In verschillende kerken is er ook open kerk. De hervormde kerk in Bodegraven heeft een zomeropenstelling. Iedere zaterdag tot en met 5 september van 14 uur 's middags tot 16 uur 30. In andere kerken is de kerk elke week geopend. Zoals in de hervormde Waarder, elke dinsdag en donderdag. Hersteld hervormde kerk in Driebruggen, iedere zaterdagmiddag. En de gereformeerde gemeente de Bethelkerk, 10 uur op donderdag, 10 uur 's morgens. Tot 11:30 en dan is er ook nog koffie. Dan krijgt u nu de overzicht van de kerkdiensten van de komende 3 weken hier bij Kerkplein 15. Komende zondag 23 augustus, een dienst vanuit de Salvatorkerk, Pinkstergemeente de Morgenster. Over 2 weken, 30 augustus, een dienst vanuit de Ichterskerk hier in Bodegraven, Nederlandse Gereformeerde Kerk, voorganger E.J. Sutsma. Over Deovalente 3 weken, 6 september, een dienst vanuit de hervormde gemeente Te Waarder. Tot zover de kerkelijke agenda.

Met Alles wordt nieuw zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kerkplein 15. Volgende week zondag zijn wij weer en in de studio zit dan Gert-Jan Pos, de liefhebber van

religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 s'avonds kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 uur en 9 uur in de morgen voor Kerkplein 15. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Christian Houmers en Job Houmers en we wensen u verder nog een goede zondag.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
2: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
3: Erwin Holthuizen. Wanneer houdt het op, Erwin?

0: Het is augustus 1991. De bioscoopzalen palen uit omdat filmliefhebbers massaal toestromen voor de release van de kaskraker Terminator 2. En uit je stereo de opzwepende klanken van Roomba Tres met Amor Amor. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 15 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oude Water. Je weet het wel, hè? Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Veel zomerse plaatjes natuurlijk. Het onderwerp is natuurlijk zon, zee en strand. Hoe kan het ook anders? We hebben natuurlijk ook vaste rubriekjes. Onder andere de rubriek Kopje Thee met de DJ, het Weekend Weerbericht. En nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

De muziekstijl en samenhang doen sterk denken aan de zonovergoten sound van de Beach Boys. Maar niets is minder waar. Dat zijn namelijk de mannen van First Class, gewoon uit Engeland. Het was hun grootste en enige hit. Het was namelijk een studio popgroep. Dus ik denk dat ze heel weinig van het strand hebben gezien. Maar wel een leuk plaatje hoor. Zaterdagmiddag, het is 10:50 geweest. Ja, en dan is dit wel het momentje. Tijd om eventjes alles lekker klaar te zetten. De bordjes met de munt erop. Ik zou zeggen, dames en heren, we gaan lekker lunchen.

0: Ja, dat maakt ons ontzettend blij, want we hebben namelijk een speciale gast in de studio. Het is een jonge dame, ze is bekend van de prijsvrij reclame. Ze heet namelijk Lieselotte Alkemade. En ja, ze is een beetje bescheiden. Ze vindt het best wel eng zo bij de radio. Ja, kom er eventjes bij, dichterbij. Ja, kom er even.
1: Ja, dag. Ik heb ook gewoon vakantie.
0: Nou, vooruit dan maar, ja. Vakantie, daarover gesproken, als je bezig bent met de vakantie. Een hele fijne vakantie. Zo niet, dan moet je nog even wachten, maar dan ligt het in het vooruitzicht, zeg maar. Op je radio, tijd voor een hele leuke plaatjes, namelijk een stukje country. Ella Langley en Choosing Texas.

Langley, een meisje van 27 jaar. Ze zingt al ruim 10 jaar. En in Amerika heeft ze al een heel lange nummer 1 hit. En daar is ze echt heel groot. Dus misschien dat ze in Nederland ook wel zo groot wordt. Het strand lokt natuurlijk. En daarover gesproken, dan mag deze niet ontbreken. Uit de zomer van 1986.

0: volgt een extra verkeersbericht. Bij knooppunt Worselen is in de berm ter hoogte van kilometerpaal 12... een leeg blikje aangetroffen, compleet met rietje. Heeft u vandaag gereden op dit traject en mist u zo'n blikje? Belt u dan even met de plaatselijke...
1: Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl.
2: Bij je thuis, op het werk.
3: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
2: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
4: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: lekkere herinneringen zo op de radio. Muziek uit 1988, Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Er zit een leuk verhaal bij, want de tekstschrijver die was op dat moment aan het tanken bij een tankstation in Brooklyn. En die zag toen een wenskaart liggen met de tekst Heaven on Earth. En haar collega die zei van joh, als we daar de tekst Is the Place aan toevoegen, dan hebben we misschien wel een nieuwe hit te pakken. Nou, dat klopt ook, want het was een grote hit. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En het liedje gaat over het vinden van het ultieme paradijs op aarde door middel van, ja, hoe kan het ook anders, ware liefde. Daarvoor natuurlijk die heerlijke zomerrit uit 1986 van niemand minder dan Chris Rea. En hij verwent je altijd met zijn warme, herkenbare stem. Kom je weer een beetje in de vakantiesfeer, hè? Je luistert naar Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 1 en 2 via de lokale omroep in Bodegraven. En op Gouwenstad Radio en ook op Midland FM. Allemaal tegelijk, ja. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwenstad Radio. En zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6, dat is in de omgeving van Bodegraven. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM, dat is in de omgeving van Oudewater. Zo dadelijk het toch wel het meest besproken onderwerp van dit moment, namelijk het weekendweerbericht. Gaat het nou regen of niet? Dat hoor je zo over een minuut of 10. Eerst eventjes de man die nog niet met vakantie gaat, maar die er wel helemaal klaar voor zit. Namelijk Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Het is heet, dor en droog op de plaats waar mijn trouwe paard en ik nu rijden. Als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar zand en stof. Dit is totaal anders dan het eerste deel van mijn reis. Toen had ik nog volop oog voor het leven om me heen. Ik keek naar de planten, de vogels, de mooie rotspartijen, noem maar op. Ik genoot van het zand, de heuvels en de grillige natuur. En het mooiste was, er was geen mens te zien. Alleen een paar vliegen die om mijn hoofd dansten. Oké, de lucht was weliswaar heet en de grond droog. Maar er was volop leven om me heen. Maar na 2 dagen onder de hete woestijnzon begon alles te veranderen. Mijn huid raakte rood verbrand door de zon. En een dag later zag ik alleen nog maar de droogte en de dorheid om me heen. Ik stond bij een uitgedroogde rivierbedding waar ooit water had gestroomd. Bij het zien van de dorre aarde kreeg ik bijna tranen in mijn ogen. Ik realiseerde me dat er op deze dode plek ooit leven moest zijn geweest. Na 9 dagen heb ik afscheid genomen van mijn paard. De woestijn maakte weer plaats voor de zee. Er waren weer planten, vogels en mooie rotspartijen. En ik kreeg weer oog voor de schoonheid van de natuur. Eigenlijk is de oceaan net een woestijn. Alleen dan met water om te verhullen wat er zich op de zandbodem afspeelt. Ik heb het nu wel weer gezien in die woestijn. Het was heerlijk om alles in mijn hoofd op een rijtje te zetten en helemaal alleen te zijn. Want daar is een woestijn uitermate geschikt voor. Daar kun je tenminste helemaal jezelf zijn, zonder dat je last hebt van mensen die het je moeilijk maken. Je bent alleen aangewezen op jezelf. En op een paard dat niet eens een naam heeft.

Volgens mij zijn ze de tekst een beetje kwijt. Maar dat mag de pret niet drukken. Uit 1972, Amerika met een Horse Without No Name. Een Horse With No Name. In Nederland hadden we het destijds de band zonder naam. Maar dit was dus het paard zonder naam. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is dat paardje inderdaad. Nadat zijn oude hit van meer dan 22 jaar geleden viraal ging op TikTok, heeft Rutger van Barneveld deze oude hit nieuw leven ingeblazen. We gaan even lekker dansen, dames en heren. Zing mee, geniet van de zon.

0: Hij heeft inmiddels een sterrenstatus in Nederland. We hebben het natuurlijk over Rutger van Barneveld en zomer, zon en strand. En daarover gesproken. Het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 45%. Let op, de kans op neerslag is 15%. Minimale temperaturen van 18 graden en maximaal wordt het nog 26 graden. Er is een wind en die komt uit het noorden, windkracht 3.
1: Deze is echt heel goed.
2: Soul Show Classic. Soul Power Smash.

Nou, er is geen woord aan gelogen. Hobby Horse uit 1972. Hit Summertime. Het plaatje wordt ook vaak gebruikt om die sample. Het liedje zelf duurt niet langer dan 2 minuten. Maar het werd wel een hele grote zomerrit van de zomer van 1972. Het was goed voor een 7e plaats in de Nederlandse top 40. Weet je dat ook weer? En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic die heerlijke plaat van Quincy Jones en I Know Corrida 1981. Je luistert naar Weekend Lift met veel zomerse plaatjes natuurlijk de komende weken. En je hebt het net gehoord in het Weekend Weerbericht. Er is een kans op regen. Normaal gesproken worden we daar wel een beetje treurig van. Maar in dit geval, we hebben het gewoon hard nodig. Hou lekker je radio aan. Ook straks na 2 uur leuke muziek op deze radiozender. En natuurlijk zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin gaan we naar Frankrijk. Maar voordat we naar Frankrijk gaan, wil ik je uitnodigen.

0: Het is een Italo-klassieker natuurlijk. Misschien heb je herkend dat het zomer van 1984 Rigera met No Tango Di Nero. Dat betekent eigenlijk geen geld. Nou, ze zit naast me, dames en heren.
1: Hé, hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Leun lekker achterover, schenk iets lekkers in en laat de muziek de rest doen. Tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. In 1966 rijdt ze Franse popicoon naar Londen. Ze wil breken met haar brave imago en zoekt een volwassen filmisch geluid. Ze vindt inspiratie in een Italiaanse hit over een verdwenen jeugd. Ze maakt er een melancholisch meesterwerk van over een huis dat niet meer bestaat, opgeslokt door tijd. We gaan genieten van Françoise Hardy.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy Thee, Tea

0: thee of wat anders wat je ook inschenkt. Het smaakt allemaal bijzonder als je dit soort leuke plaatjes op de radio hoort van heel lang geleden. François Hardy met een bijna onuitspreekbare titel. Ik ga me er niet in wagen. Uit 1966. En het was toen inderdaad al een popicoon. Ik heb nog even het singeltje erbij gezocht. En inderdaad een hele, hele mooie dame. Ja, in 1974 was er een bandje uit Delft. Ze maakten oorspronkelijk hardrockmuziek, maar de platenmaatschappij zei, kunnen jullie ook een keer iets anders doen? Nou, dat hebben ze gedaan. Dat was een bescheiden hit. Cape Canary.
1: Where's

0: je goed hebt geluisterd, dan hoor je het gekraak. Het is namelijk alleen maar op vinyl uitgebracht. Cape Canary dus uit Nederland, uit Delft. En West Virginia uit 1974. De band bestond al jaren. Daarna zijn ze er gewoon helemaal mee gestopt. We kunnen er nog net eentje draaien. Tijd om eventjes met de voetjes van de vloer te gaan, hè?
1: Zullen we even dansen?

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij.
13: Fijne week en tot volgende week.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van Kesteren.
7: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: agenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BR6, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: agenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: agenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
10: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een alerte bewoner heeft in de vroege ochtend van zaterdag 8 augustus een woninginbraak weten te voorkomen aan de Sterrenmos in Reewijk. De inbrekers probeerden met een koevoet de woning binnen te dringen. Volgens de melder zou het gaan om 2 personen op een fatbike. Dankzij het snelle handelen van de bewoner, die direct de politie inschakelde, werd de inbraak verstoord. De verdachten gingen er vervolgens vandoor. Eind vorige week werd ook al melding gemaakt van een man met een bivakmuts in een achtertuin aan de Zonneweide in Bodegraven. De politie en gemeente riepen inwoners onlangs nog op om extra alert te zijn vanwege de toename van het aantal woninginbraken in Bodegraven-Reewijk. Vooral in Bodegraven is volgens de politie sprake van een zorgelijke stijging. Deze poging laat zien dat oplettende bewoners en het direct bellen van 112 daadwerkelijk verschil kunnen maken. Enkele inwoners van de Zeeheldenbuurt zijn aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de nieuwe inrichting van het Rosarium. De gemeenteraad is op 9 oktober vorig jaar geïnformeerd over het uitvoeringsplan Zeeheldenbuurt in Bodegraven-Noord. Voor dit jaar zijn de volgende activiteiten gepland. Vormen van een buurtvereniging, een huis van alles met een programmaraad die activiteiten organiseert, een betere inrichting van de straten met minder doorgaand verkeer en geschikt maken van het Rosarium om in te spelen. In de begroting van 2026-2027 is een bedrag van €350.000 beschikbaar gesteld voor dit uitvoeringsplan. Inmiddels zijn ook woningbouwcoöperatie Mozaïek Wonen en het sociaal team Boris betrokken. Het plan bestaat feitelijk uit 3 onderdelen: fysieke herinrichting, versterken van de sociale infrastructuur en verbeteren van veiligheid en vertrouwen.

0: We forgive and forget and it's all.
1: Goedenavond, dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
2: Vandaag met Marja Roetsen. In de nacht van zondag op maandag heeft de politie in Reewijk 2 personen aangehouden. Ze worden verdacht van een poging tot woninginbraak. De snelle arrestatie was mogelijk dankzij een alerte buurtbewoner. De oplettende burger had al eerder verdachte omstandigheden bij een huis opgemerkt en dit direct gemeld. Achteraf bleek dat de daders in de dagen daarvoor al vaker een voorverkenning rond de woning hadden gedaan. Door deze eerdere melding was de politie in de regio al extra alert. Toen de verdachten afgelopen nacht opnieuw toesloegen, kwamen agenten direct in actie. Meerdere politieeenheden en een politiehond werden ingezet om het duo te overmeesteren. De politie benadrukt dat het melden van verdachte situaties cruciaal is en echt het verschil maakt. De 2 verdachten zitten vast voor onderzoek. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Energiecoöperatie Zonnebodengraven Reewijk zoekt nieuwe bestuursleden om lokale energietransitie te versnellen en nieuwe zonne-energieprojecten te realiseren. Met inmiddels bijna 1000 panelen op 5 locaties biedt de coöperatie ook inwoners zonder eigen dak de kans om te profiteren van de opbrengst. Geïnteresseerden kunnen op 26 september kennis maken tijdens de duurzaamheidsmarkt in Bodegraven of contact opnemen via secretaris@zonopbodegraven-reewijk.nl.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De gemeente Bodegraven-Reewijk maakt geen gebruik van de ontreffingsruimte die de nieuwe landelijke wet veilige jaarwisseling biedt voor vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. Alleen professionele organisaties kunnen vanaf augustus dit jaar een officieel verzoek indienen, maar het gemeentebestuur heeft al laten weten dat het verzoek niet zal worden goedgekeurd. Vanwege de korte voorbereidingstijd voor zo'n nieuw risicovol evenement en het gebrek aan ambtelijk personeel voor het leiden van het vergunningentraject. Organisaties moeten aantoonbaar beschikken over de benodigde expertise, veiligheidsmaatregelen en uitvoeringskracht. De gemeente sluit daarmee aan bij meer dan 100 gemeenten die het vuurwerk volledig in de ban doen. Op zaterdag 19 september wordt in Nieuwebrug aan de Rijn het 375-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland gevierd door haar met schijnwerpers uit te lichten. Met de aan het college van burgemeesters toegekende subsidie van de erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland kan daarnaast ook de brugwachterswoning en de tolbrug worden geschilderd. De erfgoedlijn Trekvaarten vertelt de verhalen van de trekvaarten die tussen 1630 en 1660 voor trekschuitverkeer werden aangelegd. Bijna 400 jaar later wil Zuid-Holland de jaagpaden zoveel mogelijk bewaren, onderhouden en laten beleven. Van het college van burgemeesters wordt verwacht dat er een website komt waarop de historie van de tolbrug wordt verteld.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Om de gezondheid van medewerkers te beschermen, sluiten de Milieustraat in de regio vandaag en morgen eerder vanwege de verwachte hoge temperaturen. Op beide dagen sluiten de Milieustraat om 2 uur. En dit geldt voor de Milieustraat in Bodegraven-Reewijk, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel en Waddinxveen. Ook bij de reguliere afvalinzameling van Cyclus geldt in de zomer een aangepast tijdstip. Van 1 juni tot en met 30 september moeten inwoners hun afval uiterlijk om 6:30 morgens buiten zetten. En dat is een uur eerder dan normaal. De aangepaste aanbiedtijd geldt vanwege de zomerperiode. Een bezoek aan de Jumbo op het Raadhuisplein in Bodegraven heeft voor 1 klant wel heel goed uitgepakt. In de supermarkt is een kraslot verkocht waarop de hoofdprijs van maar liefst €70.000 belastingvrij is gevallen. Het gaat om een winnend lot van de 7-klapper. De Nederlandse loterij waar krasloten onderdeel van is, maakt vanwege de privacy de identiteit van de prijswinnaars niet bekend. De winnaar krijgt advies en begeleiding bij het omgaan met de plotselinge financiële meevaller. De gewonnen €70.000 is een netto prijs en daarmee belastingvrij. Voor de onbekende winnaar uit Bodegraven is 1 ding in ieder geval zeker. Een kraslot van slechts €2 leverde uiteindelijk maar liefst €70.000 op.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat op zoek naar een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. De huidige opvanglocatie aan de Reeuwijkse Poort sluit namelijk in maart 2028 haar deuren. Op dit moment verblijven ruim 500 Oekraïense ontheemden op de locatie aan de Reeuwijkse Poort. Omdat deze locatie straks niet langer beschikbaar is, start de gemeente een marktconsultatie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vervangende opvang binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad heeft ingestemd met woningbouw op de Reeuwijkse Poort. De aanpak rondom de sluiting van de huidige locatie en de vervolgopvang is eerder dit jaar ook besproken in een raadsinformatiebrief gedateerd april 2026. Het nieuwe beweegpark aan de Kennedy Singel in Reeuwijkbrug is nog maar net klaar voor gebruik, maar helaas zijn de eerste vernielingen al gemeld. Het park werd onlangs opgeleverd en biedt jong en oud de mogelijkheid om gratis te sporten en bewegen. Verschillende toestellen zijn geplaatst om inwoners op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Ook uit de laatst geopende sportbox in Bodegraven aan de Goudseweg zijn spullen gestolen. De vernielingen zorgen voor teleurstelling, juist omdat het beweegpark bedoeld is als openbare voorziening waar iedereen uit de buurt gebruik van kan maken. In de oproep wordt aan ouders gevraagd om het onderwerp ook met hun kinderen te bespreken. Het beweegpark blijft ondanks de gemelde schade toegankelijk voor sportieve inwoners.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: elke week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd.

0: gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
3: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
4: goedemorgen.
3: Welkom.
4: Dank u wel.
3: Hoe zit jij er nu bij?
4: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
3: Best moe.
4: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
3: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
4: Klopt.
3: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
4: Ja.
3: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
4: Dat is het belangrijkste.
3: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
4: Tuurlijk.
3: Korte intro. Geboren in?
4: Den Haag.
3: Den Haag. Je zat op school?
4: Op het Schatteiland hier in Gouda.
3: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
4: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
3: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
4: Een thuis geworden, ja.
3: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
4: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
3: En welke buurt ben je opgegroeid?
4: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
3: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
4: Dat sowieso.
3: Ja. Nieuwsgierig?
4: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
3: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
4: Ik heb een zusje en een broertje.
3: Dus je bent de oudste?
4: Ik ben de eerste, ja.
3: En hobby's?
4: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
3: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
4: of
3: voren,
4: de degen, of de
3: degen,
4: floret.
3: Of de floret naar voren en steken maar?
4: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
3: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
4: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
3: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan dat ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw ook politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. Ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogie.
0: Je studeert nu pedagogie.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: je zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds onzeker... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Ik denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waar je het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien, Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek.
0: Ja.
1: Met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met. Anders geaardheid, anders voelen, anders andere religie. Ik bedoel, ik.
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook. Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je. En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met.
1: Nee, ja, ik heb. Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: hier ze wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts. Ja. Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè? Ja. 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee. Mm-hmm. Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker. Mm-hmm. Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: er
0: misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even. Eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over 10 s'avonds. Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Wat ben jij eigenlijk iemand? Die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? Ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld... Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het

0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen. En daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Want ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeelden. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm-hmm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren...

0: liggen een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BSS. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende 2 uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met 3 songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als het klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm Just an Old Chunk of Coal, But I'm Gonna Be a Diamond Someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhoffs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen.

0: Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Kesten.
5: Ik ben Marcia van
4: Kerk
5: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.
1: Dit is Crossroads met de

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen-materiaal. Melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. Gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by.

Deze week zet ik een van de grote onbezongen namen van de country in het zonnetje. Sonny Throckmorton, geboren als James Fron Throckmorton in New Mexico. Hij begon als bassist bij Carl Butler en Pearl, maar werd vooral bekend als songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio en verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende

0: Goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op

0: Op de dag is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.